0: auto's beschadigd geraakt. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Everybody get up.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
1: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
0: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
2: Ik heb een enorme heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
0: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
0: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
2: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
0: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Goedemorgen, het is donderdag 14 mei. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de spoelingsschouw. Die gaat namelijk weer varen binnenkort. Je hoort alles over de verdwenen lichtbak van brouwerij Vulkaan. En je hoort hoe voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt.
1: Speel

0: 2. De spoelingsschouw.
1: Al een aantal jaar is daar best wat om te doen. Maar op dit moment wordt er eindelijk gewerkt aan het bootje en gaat er binnenkort weer de vaart in.
2: De gemeente Schiedam heeft de schouw overgedragen naar ons als werkplaats met de opdracht: zorg ervoor dat de schouw gaat varen. Dat de Schiedammers zo meteen mee kunnen varen in de enige overgebleven originele spoelingsschouw die de stad nog rijk is. Van alle honderden schouwen die hier door de stad gevaren hebben, is er nog eentje overgebleven. En die gaan we zorgen dat die zo meteen weer een grote deel van de dag door de havens in Schiedam vaart.
1: Maar voordat dat zover is, gaan we nog even kort terug in de tijd. Een aantal jaar heeft de schouw op de kant gelegen naast Molen de Noord. De boot ging roesten en dus werd er een petitie opgezet die meer dan 600 keer werd ondertekend om de schouw te restaureren en te behouden. Na lang wikken en wegen kwam er dan eindelijk beweging in. Kwam de boot in februari 2024 terug naar Schiedam. En nu ligt hij in Leimuiden om volledig naar wens, met overkapping, te worden opgeknapt.
2: Al die werktuigen en de goten om de spoeling af te voeren en aan te voeren, die lagen ook aan dek. Dat beeld willen we eigenlijk een beetje weer terugmaken. In ieder geval dat vlakke dek. Dus dat hebben we verzonnen. Een complete staalconstructie waar dat vlakke dek bovenop zit. En op het moment dat er zo meteen gevaren wordt, komt dat hele dak komt omhoog. En daaronder vandaan komen dus een aantal banken waar je als bezoeker zo meteen kan zitten. Ja.
3: In onze boten kan niemand droog zitten. En er is best wel eens vraag naar: kunnen we een boot krijgen? En zeker bij trouwpartijen of zo, waar we ook droog kunnen zitten. Ja. Nou, het kwam ons natuurlijk best goed uit. Hè? En is het een keer erg slecht weer, dan kunnen we ook deze boot nemen.
2: En als je aan het varen bent, heb je een overdekte spoelingsschouw. En als je klaar bent, zakt dat dek weer terug. En dan ligt er weer een originele spoelingsschouw in de Schiedamse havens.
3: Ja. In het voor- en naseizoen kunnen we deze boot nemen. Dus we hebben dan twee open boten die nog steeds heel geliefd zijn. En dan hebben we ook dadelijk de spoelingsschouw, waar je dus droog kan zitten wanneer je een rondvaart maakt.
1: Ja. De verwachting is dat er nog wel wat werk aan de schouw te verrichten is en dat er hopelijk dit vaarseizoen nog in de Schiedamse wateren te vinden is.
3: Wij hopen in ieder geval dat het in de loop van dit jaar, maar als ik het zelf in mag schatten, hoop ik dat hij in oktober dat hij er is. En het leuke is, als hij dit jaar er komt. Wij bestaan als Stichting Rondvaartboten Schiedam dit jaar exact 25 jaar. En dan zou het natuurlijk echt een leuke uitbreiding van onze vloot zijn in ons 25-jarig jubileum. Dus wat dat betreft komt het ook nog goed uit.
4: De kerst op de taart.
3: De kerst op de taart en daar zelfs nog een beetje slagroom op.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemorgen, de dag begint regenachtig en het wordt niet warmer dan zo'n 9 graden. Vanmiddag dan klimt de temperatuur langzaam naar een graad of 12. Doet de zon echt wel zijn best om een beetje door te komen, maar heel veel gaan we hem niet zien. Ook in de middag blijft het regenen, maar vanavond wordt het droog.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Actueel.
1: In het centrum van Vlaardingen is het plantsoen bij de Ridderhof tussen de Van Riebeekstraat en de Valkstraat flink opgeknapt. Burgemeester Frederik Zevenbergen opende het vernieuwde parkje dinsdag samen met buurtbewoners. Het groen aan de Van Riebeekstraat was de afgelopen jaren steeds minder toegankelijk. Daarom mochten bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van het plantsoen. De gemeente heeft daarbij extra aandacht besteed aan vogels. Zo staat er nu een speciale mussentil, een vogelverblijf waar tientallen mussen kunnen slapen, schuilen en broeden. Ook is een deel van het groen bewust wat ruiger gehouden, zodat vogels meer ruimte hebben om voedsel te zoeken en nesten te maken. Daarnaast is er een wadi aangelegd. Dat is een verlaging in het groen die regenwater opvangt. Volgens de gemeente helpt dat om wateroverlast bij flinke regenbuien te verminderen en het riool te ontlasten. De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met de bewoners of regenpijpen van omliggende woningen kunnen worden afgekoppeld van het riool en aangesloten op de nieuwe wadi. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen en voor foto's over het nieuwe groen, het vernieuwde groen, vind je op onze website. Dit is 2.nl.

0: bij Vulkaan zijn we wel eens meer iets kwijt. Maar we zeggen altijd hier, het is niet weg, maar het is tijdelijk ergens anders. En dat blijkt nu dus ook wel weer zo te zijn.
1: De geliefde lichtbak van de Vlaardingse bierbrouwerij Vulkaan was ongeveer 5 maanden spoorloos. Het gaat om een verlichte bak met het logo van de brouwerij, die vooral in donkere ruimtes goed opvalt. Waarschijnlijk verdween die lichtbak ergens tussen 22 januari... tijdens het afscheid van oud-burgemeester Wijminga en 26 januari bij de inhuldiging van burgemeester Zevenbergen. Marco Bosman, die werkt voor de gemeente, vond het collectors item terug op de plek waar de lichtbak is kwijtgeraakt. Het stadhuis in Vlaardingen.
2: Na het afscheid van de burgemeester hebben ze hem gevonden en hij lag bij het vuil. Ja, dat is wel grappig inderdaad, want hoe lang heeft het kunnen duren? Ik kom daar ook niet dagelijks. Hij lag achter in de stelling. En het is natuurlijk een prominente rode kleur met wit. Dus ik had zoiets, hé, wat ligt daar dan? En toen ging ik kijken. Bordje van Vulkaan.
1: Op 10 maart plaatste Vulkaan een bericht op Facebook met de oproep om de lichtbak weer terug te brengen naar de bierbrouwerij. De gelukkige vinder krijgt het echte Vulkaanbiertje.
0: Op het Facebookbericht kregen we best een hoop reacties. Tips niet echt, want mensen wisten natuurlijk niet waar die was. Dus als je een tip zou geven, dan zou je ook weten waar die was. Dus dat hebben we niet gehad. Maar er is wel een hoop op gereageerd, inderdaad.
2: Ja, 1 en 1 is 2. Dat is natuurlijk, het was ook nog eens een collectors item. Ik wist dat ze hem kwijt waren en dat hij heel erg geliefd was. Dus ik denk, ik ga gelijk bellen.
0: Nou, het is natuurlijk te gek dat hij weer gevonden is. En ik kan me dat helemaal voorstellen dat hij ergens in een hoek ligt en dat niemand daarop let. Behalve dan Marco, die dat dan daar wel een radar voor heeft om vulkaanitems op te sporen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Hartstikke tof.
2: Als Vulkaan ergens een evenement heeft, dan hangt er altijd dat bordje. Vulkaan, dus het is een heel zichtbaar ding. En ik ben heel blij voor iedereen. Sowieso dat iets weer terug is.
0: Nou, hij gaat weer mee op tour. Hè. Dus overal waar we met ons mobiele Vulkaanbarnetje komen, zal die weer mooi schijnen. En ik denk dat dat Under the Bridge Festival is, 30 mei.
3: En voor de eerlijke vinder hebben we een hele mooie fles Vulkaan vat geruikt. Marco, geniet ervan.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Lekker, dank jullie wel.
3: Dank je wel.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over sport voornamelijk. Want waarom is voetbalvereniging VFC op de vingers getikt? En je hoort dat CWO en Ketel Spaland strijden om het naderende kampioenschap.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
0: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
2: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
0: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is donderdag 14 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over waarom voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt. En CWO en Ketel Spaland, die strijden om het naderende kampioenschap.

0: Dit is 2-2.
1: Voetbalvereniging VSC heeft een sanctie opgelegd gekregen door DCMR Milieudienst Rijnmond. De aanleiding hiervan was de derby tussen VSC en Sion. Tijdens de wedstrijd werd er alcohol langs de lijn gedronken en vuurwerk afgestoken.
2: VSC Sion was een groot feest. De politie was aanwezig, die schatte tussen de 1500 en 2000 man publiek. Het was ontzettend gezellig, het was één groot feest, één grote happening. En dan krijg je achteraf een bericht van de DCMR, was in eerste instantie, dat er een last onder dwangsom komt van 2000 euro... omdat we vuurwerk afsteken en herrie hebben gemaakt, dat er alcohol onder de 18 is geschonken. Ja, en dan krijg je toch wel een domper. Dan denk je van ja, waar hebben we het voor gedaan?
3: Ja, dit is het parkeerterrein waar het vuurwerk is afgestoken. Nou, zoals je ziet is VFC aan de andere kant van het hek. Dit is gewoon openbaar terrein. We hebben hier geen zeggenschap over. We huren het niet. We hebben hier eigenlijk niks mee te maken. Ja, maar toch zegt de gemeente, ja, het is jullie verantwoordelijkheid.
2: De KWB heeft ook nog even een bericht gestuurd voor Jodder. We hebben gezien dat er alcohol langs de lijn is gedronken. En ja, dan denk je van, weet je, we hebben 1500, 2000 man. We hebben 4 man beveiliging. We werken met bandjes. We gaan proberen alles in de hand te houden. Van tevoren met onze supporters afgesproken. Jongens, geen vuurwerk op terrein. Het is een enorm dubbel gevoel als je ziet wat we dan allemaal doen en wat voor feest het is. En je krijgt dit, dan denk je, ja, ja, en nu? Want het probleem is niet dat ja, het probleem is hoe ga je het handhaven? Wij willen heel graag, we willen van alles doen. Maar het is gewoon niet te handhaven.
3: De politie is hier niet geweest. Ze waren wel op het terrein en ik had ook gezegd van joh, wacht eventjes, dan kunnen jullie erop letten. Dat hebben ze niet gedaan. Goed, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, die hebben ook geen zin om achter een stel jongetjes aan te rennen met vuurwerk.
1: VFC zegt dat de club onder een vergrootglas ligt na de derby tegen Sion. Bij nieuwe overtredingen dreigen maatregelen zoals puntenaftrek, wedstrijden zonder publiek en sancties voor betrokken supporters.
2: En dan is het enige wat je kan doen is aan je trouwe supporters vragen van jongens, willen jullie alsjeblieft meedenken? Willen jullie opletten? Willen jullie je best doen? Willen jullie niet de club benadelen? Ik heb de hooligans van het VFC, als je ze zo mag noemen. Dat is een hele leuke groep jongens die echt sfeer maken. Die heb ik nog niet gesproken. Maar ik ga ervan uit dat zij ook meewerken.
4: Ja. Maar mocht het wel gebeuren, dan krijg je dus wel te maken met de maatregelen die in het bericht stonden. Dat verandert de situatie misschien wel.
2: Ja, nou ja, dan zijn we ook genoodzaakt om die jongens, als we ze betrappen, eruit te pikken. En dan krijgen ze echt een schorsing aan de broek. En als het echt uit de hand loopt, ja, dan gaan we misschien wel over proberen. Het is niet anders.
4: Okay.
2: We moeten onze club gewoon gezond houden. En dan kunnen we het ons niet voorloven om zoveel geld uit te geven om niks.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint regenachtig en het wordt niet warmer dan zo'n 9 graden. Vanmiddag dan klimt de temperatuur langzaam naar een graad of 12. Doet de zon echt wel zijn best om een beetje door te komen, maar heel veel gaan we hem niet zien. Ook in de middag blijft het regenen, maar vanavond wordt het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De gemeente Vlaardingen heeft stevige kritiek op de vervoersplannen van de RET voor 2027. In een brief aan de metropoolregio Rotterdam-Den Haag schrijft de gemeente dat de bereikbaarheid van de stad achteruit gaat en dat Vlaardingen harder wordt geraakt dan andere gemeenten. Voor metro en tram verandert er volgens de plannen niets. Bij buslijnen staan wel grote wijzigingen op de stapel. Zo krijgt lijn 56 een andere route, gaat lijn 57 rijden in Vlaardingen en verdwijnt buslijn 126 tussen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ook vervalt de bushalte bij het Zonnehuis. Wethouder Rens de Ron maakt zich zorgen over de gevolgen voor onder meer woonzorglocaties, winkelcentrum De Loper, het zwembad en scholen in Holy en de Westwijk. Ook bij het Zonnehuis zelf leidde het verdwijnen van de halte tot kritiek. De SP in Vlaardingen startte een petitie tegen de plannen. Die werden ongeveer 800 keer ondertekend. Volgens de partij zijn veel bewoners in het gebied afhankelijk van de bus. De gemeente erkent dat er volgens de nieuwe plannen nog bushaltes op enkele honderden meters afstand blijven liggen. Maar vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met ouderen en minder mobiele reizigers. Daarbij wijzen ze ook op de drukke kruispunten met verkeerslichten op de looproute. Verder vreest de gemeente dat winkelcentrum De Loper minder goed bereikbaar wordt. De nieuwe bushaltes komen verder van het winkelcentrum te liggen en meerdere bestaande haltes verdwijnen. Tot slot betreurt Vlaardingen het verdwijnen van buslijn 126. Volgens de gemeente gaat daarmee een directe verbinding met de omliggende gemeente verloren. Ook het verdwijnen van de halte Floreslaan wordt gezien als een gemis, omdat die dichtbij recreatiegebied de Broekpolder ligt. Meer over de veranderende buslijnen en andere vervoersplannen van de RET vind je op onze website. Dit is 2.nl.

0: Dit is 2. De eerste elftallen van het Schiedamse Ketel Spaland en het Vlaardingse CWO maken allebei nog kans op het kampioenschap. Met nog 2 wedstrijden te gaan staan de clubs op plek 1 en 2 van de competitie. De strijd om de titel nadert zijn beslissende fase.
1: Je voelt dat je dichtbij bent. Dat had je eerder ook. Misschien was je nog wel dichterbij eerder qua stand die je voorstond. Maar goed, die punten heb je op dezelfde manier weten te verliezen als dat je ze hebt opgebouwd. Namelijk iedereen is bijna vergelijkbaar met elkaar in deze competitie.
2: Kijk, na de laatste wedstrijd tegen CWO stonden we 8 punten achter. Leek het een onmogelijke opgave om nog voor de bovenste plaatsen te gaan. Toen hadden we ook het gevoel nog dat we de periode misliepen. Die hebben we de week erop in ieder geval gepakt. En vervolgens liet CWO wat punten vallen en dan kom je ineens weer gelijk te staan.
1: Natuurlijk, het is een derby als in de Waterweg derby, zoals anderen het zullen noemen. Vlaardingen, Schiedam. Maar het is niet zozeer dat je zegt van onderlinge strijd qua haat en nijd op die manier, zeker niet. Sterker nog, Paul van Loenen, goede vent, we gaan goed met elkaar om daarin. Eerder zei hij zelfs van ja, hè, gezien die voorsprong, wij zorgen dat jullie kampioen worden. Nou ja, toen hebben we zelf dingetjes laten liggen waardoor hij ineens in de nek aan het hijgen was. Wellicht doelde hij toen de tijd op Berkel als de naaste concurrent. Maar het is geen haat of nijd.
2: Bij ons in ieder geval speelt het er niet. Het is meer in Schiedam dat er wat echte derbies op het spel staan. Je merkt wel dat het een voor ons een hele lastige wedstrijd is. Want in de historie van de Ketel Spaland en CWO is de wedstrijd voornamelijk door CWO gewonnen. Waar het niet dat we, denk ik, hier in de thuiswedstrijd wel een resultaat hadden kunnen neerzetten. Maar er is geen rivaliteit.
0: Vorige week stonden de clubs nog gelijk in punten. Maar na de nederlaag van Ketel Spaland tegen Charlo's op zaterdag 9 mei... heeft CWO nu 3 punten voorsprong.
2: Ik werd zaterdag uiteindelijk ook nog ingefluisterd door een van mijn spelers die dan geblesseerd aan de kant stond. En hij zegt ook van ja, trainen natuurlijk is het nu even een teleurstelling. Maar gaan we kijken naar het totale seizoen, moeten wij eigenlijk al tevreden zijn waar we staan. 2 jaar terug speelden ze na competitie om degradatie te ontlopen. Vorig jaar werden met een jonge groep, met eigenlijk voornamelijk jongens van de club, 5e. En nu zijn we een aantal posities gestegen op de ranglijst. Dus moeten we eigenlijk tevreden zijn. Alleen zo na afgelopen zaterdag voelt dat wat anders soms.
1: En ja, wat denk je nu als je zo dichtbij bent met nog 2? Ja, als je dit nog weggegeven, potverdikken me, ja, dan word je gek. Dus dat... dat is een kwestie van gewoon stoïcijns doorgaan. En dat doen we eigenlijk het hele jaar al. Niet naar anderen kijken, gewoon je eigen ding doen en dan hopen op anderen.
2: Dus ik had ons wel in de top 4 verwacht. En dan moet het seizoen gunstig lopen en dan ga je voor plek 1 meedoen. En dat is uiteindelijk gebleken.
1: Nou ja, en Ketel en wij stonden vorig jaar tot het laatste moment ook nog dat we naar beneden moesten kijken. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar we eindigden ook vlak achter elkaar 5e en 6e, zeg ik uit mijn hoofd. Maar dat je dan met z'n tweeën zo tot het eind met elkaar mee doet, ja, dat is wel bijzonder. Ja.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En we zijn er maandagavond pas weer vanaf 6 uur met een nieuwe twee actueel. Heeft alles te maken met natuurlijk Hemelvaartsdag. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen wel gewoon op ditis2.nl. Voor nu nog een heel fijn Hemelvaartsweekend. En heel graag tot de volgende keer.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint regenachtig en het wordt niet warmer dan zo'n 9 graden. Vanmiddag dan klimt de temperatuur langzaam naar een graad of 12. Doet de zon echt wel zijn best om een beetje door te komen, maar heel veel gaan we hem niet zien. Ook in de middag blijft het regenen, maar vanavond wordt het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk, 5 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest, 5 minuten oponthoud. Wat komt er een spoedreparatie? Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint regenachtig en het wordt niet warmer dan zo'n 9 graden. Vanmiddag dan klimt de temperatuur langzaam naar een graad of 12. Doet de zon echt wel zijn best om een beetje door te komen, maar heel veel gaan we hem niet zien. Ook in de middag blijft het regenen, maar vanavond wordt het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 14 mei. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de spoelingsschouw. Die gaat namelijk binnenkort weer varen. Je hoort alles over de verdwenen lichtbak van brouwerij Vulkaan. En je hoort hoe voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt.

0: 2. De spoelingsschouw. Al een aantal jaar is daar best wat om te doen. Maar op dit moment wordt er eindelijk gewerkt aan het bootje en gaat er binnenkort weer de vaart in.
1: De gemeente Schiedam heeft de schouw overgedragen naar ons als werkplaats met de opdracht: zorg ervoor dat de schouw gaat varen. Dat de Schiedammers zo meteen mee kunnen varen in de enige overgebleven originele spoelingsschouw die de stad nog rijk is. Van alle honderden schouwen die hier door de stad gevaren hebben, is er nog eentje overgebleven. En die gaan we zorgen dat die zo meteen weer een grote deel van de dag door de havens in Schiedam vaart.
0: Maar voordat dat zover is, gaan we nog even kort terug in de tijd. Een aantal jaar heeft de schouw op de kant gelegen naast Molen de Noord. De boot ging roesten en dus werd er een petitie opgezet die meer dan 600 keer werd ondertekend om de schouw te restaureren en te behouden. Na lang wikken en wegen kwam er dan eindelijk beweging in. Kwam de boot in februari 2024 terug naar Schiedam en nu ligt hij in Leimuiden om volledig naar wens, met overkapping, te worden opgeknapt.
1: Al die werktuigen en de goten om de spoeling af te voeren en aan te voeren, die lagen ook aan dek. Dat beeld willen we eigenlijk een beetje weer terugmaken. In ieder geval dat vlakke dek. Dus dat hebben we verzonnen. Een complete staalconstructie waar dat vlakke dek bovenop zit. En op het moment dat er zo meteen gevaren wordt, komt dat hele dak komt omhoog. En daaronder vandaan komen dus een aantal banken waar je als bezoeker zo meteen kan zitten. Ja.
2: In onze boten kan niemand droog zitten. En er is best wel eens vraag naar: kunnen we een boot krijgen? En zeker bij trouwpartijen of zo, waar we ook droog kunnen zitten. Ja. Nou, het kwam ons natuurlijk best goed uit. Hè? En is het een keer erg slecht weer, dan kunnen we ook deze boot nemen.
1: En als je aan het varen bent, heb je een overdekte spoelingsschouw. En als je klaar bent, zakt dat dek weer terug. En dan ligt er weer een originele spoelingsschouw in de Schiedamse havens.
2: Ja. In het voor- en naseizoen kunnen we deze boot nemen. Dus we hebben dan 2 open boten die nog steeds heel geliefd zijn. En dan hebben we ook dadelijk de spoelingsschouw, waar je dus droog kan zitten wanneer je een rondvaart maakt.
0: Ja. De verwachting is dat er nog wel wat werk aan de schouw te verrichten is en dat er hopelijk dit vaarseizoen nog in de Schiedamse wateren te vinden is.
2: Wij hopen in ieder geval dat het in de loop van dit jaar, maar als ik het zelf in mag schatten, hoop ik dat hij in oktober dat hij er is. En het leuke is, als hij dit jaar er komt. Wij bestaan als Stichting Rondvaartboten Schiedam dit jaar exact 25 jaar. En dan zou het natuurlijk echt een leuke uitbreiding van onze vloot zijn in ons 25-jarig jubileum. Dus wat dat betreft komt het ook nog goed uit.
3: De kerst op de taart.
2: De kerst op de taart en daar zelfs nog een beetje slagroom op.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, nog even doorbijten op deze hemelvaartsmiddag. Het wordt uiteindelijk zo'n 12 graden. Wel blijft het nog regenen. De zon die komt langzaam door. En vanavond dan is hij helemaal te zien. De bewolking die trekt weg, het wordt droog en de temperatuur daalt weer naar zo'n graad of 9.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: In het centrum van Vlaardingen is het plantsoen bij de Ridderhof tussen de Van Riebeekstraat en de Valkstraat flink opgeknapt. Burgemeester Frederik Zevenbergen opende het vernieuwde parkje dinsdag samen met buurtbewoners. Het groen aan de Van Riebeekstraat was de afgelopen jaren steeds minder toegankelijk. Daarom mochten bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van het plantsoen. De gemeente heeft daarbij extra aandacht besteed aan vogels. Zo staat er nu een speciale mussentil, een vogelverblijf waar tientallen mussen kunnen slapen, schuilen en broeden. Ook is een deel van het groen bewust wat ruiger gehouden, zodat vogels meer ruimte hebben om voedsel te zoeken en nesten te maken. Daarnaast is er een wadi aangelegd. Dat is een verlaging in het groen die regenwater opvangt. Volgens de gemeente helpt dat om wateroverlast bij flinke regenbuien te verminderen en het riool te ontlasten. De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met de bewoners of regenpijpen van omliggende woningen kunnen worden afgekoppeld van het riool en aangesloten op de nieuwe wadi. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen en voor foto's over het nieuwe groen, het vernieuwde groen, vind je op onze website. Dit is 2.nl.

0: is 2.
1: Bij Vulkaan zijn we wel eens meer iets kwijt. Maar we zeggen altijd hier, het is niet weg, maar het is tijdelijk ergens anders. En dat blijkt nu dus ook wel weer zo te zijn.
2: De geliefde lichtbak van de Vlaardingse bierbrouwerij Vulkaan was ongeveer 5 maanden spoorloos. Het gaat om een verlichte bak met het logo van de brouwerij, die vooral in donkere ruimtes goed opvalt. Waarschijnlijk verdween die lichtbak ergens tussen 22 januari... tijdens het afscheid van oud-burgemeester Wijminga en 26 januari bij de inhuldiging van burgemeester Zevenbergen. Marco Bosman, die werkt voor de gemeente, vond het collectors item terug op de plek waar de lichtbak is kwijtgeraakt. Het stadhuis in Vlaardingen.
3: Na het afscheid van de burgemeester hebben ze hem gevonden en hij lag bij het vuil. Ja, dat is wel grappig inderdaad, want hoe lang heeft het kunnen duren? Ik kom daar ook niet dagelijks. Hij lag achter in de stelling. En het is natuurlijk een prominente rode kleur met wit. Dus ik had zoiets, hé, wat ligt daar dan? En toen ging ik kijken. Bordje van Vulkaan.
2: Op 10 maart plaatste Vulkaan een bericht op Facebook met de oproep om de lichtbak weer terug te brengen naar de bierbrouwerij. De gelukkige vinder krijgt het echte Vulkaanbiertje.
1: Op het Facebookbericht kregen we best een hoop reacties. Tips niet echt, want mensen wisten natuurlijk niet waar die was. Dus als je een tip zou geven, dan zou je ook weten waar die was. Dus dat hebben we niet gehad. Maar er is wel een hoop op gereageerd, inderdaad.
3: Ja, 1 en 1 is 2. Het was ook nog eens een collectors item. Ik wist dat ze hem kwijt waren en dat hij heel erg geliefd was. Dus ik denk, ja, ik ga gelijk bellen.
1: Nou, het is natuurlijk te gek dat hij weer gevonden is. En ik kan me dat helemaal voorstellen dat hij ergens in een hoek ligt en dat niemand daarop let. Behalve dan Marco, die dat dan daar wel een radar voor heeft om vulkaanitems op te sporen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Hartstikke tof.
3: Als Vulkaan ergens een evenement heeft, dan hangt er altijd dat bordje. Vulkaan, dus het is heel, het is een heel zichtbaar ding. En ik ben heel blij voor iedereen. Sowieso dat iets weer terug is.
1: Nou, hij gaat weer mee op tour. Hè. Dus overal waar we met ons mobiele vulkaanbarnetje komen, zal die weer mooi schijnen. En ik denk dat dat Under the Bridge Festival is, 30 mei.
4: En voor de eerlijke vinder hebben we een hele mooie fles Vulkaan vat geruit. Marco, geniet ervan.
3: Ja, dat ga ik zeker doen. Lekker, dank jullie wel.
4: Dank je wel.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over sport voornamelijk. Want waarom is voetbalvereniging VFC op de vingers getikt? En je hoort dat CWO en Ketel Spaland strijden om het naderende kampioenschap.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 14 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over waarom voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt. En CWO en Ketel Spaland strijden om het naderende kampioenschap.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is 2-2.
1: Voetbalvereniging VSC heeft een sanctie opgelegd gekregen door DCMR Milieudienst Rijnmond. De aanleiding hiervan was de derby tussen VSC en Sion. Tijdens de wedstrijd werd er alcohol langs de lijn gedronken en vuurwerk afgestoken.
2: VSC Sion was een één groot feest. De politie was aanwezig, die schatte tussen de 1500 en 2000 man publiek. Het was ontzettend gezellig. Het was één groot feest, één grote happening. En dan krijg je achteraf een bericht van de DCMR, was in eerste instantie, dat er een last onder dwangsom komt van 2000 euro... omdat we vuurwerk afsteken en herrie hebben gemaakt, dat daar alcohol onder de 18 is geschonken. Ja, en dan krijg je toch wel een domper. Dan denk je van ja, waar hebben we het voor gedaan?
3: Ja, dit is het parkeerterrein waar het vuurwerk is afgestoken. Nou, zoals je ziet is VFC aan de andere kant van het hek. Dit is gewoon openbaar terrein. We hebben hier geen zeggenschap over. We huren het niet. We hebben hier eigenlijk niks mee te maken. Ja, maar toch zegt de gemeente, ja, het is jullie verantwoordelijkheid.
2: KWB heeft ook nog even een bericht gestuurd voor joh, we hebben gezien dat er alcohol langs de lijn is geschonken of gedronken. En ja, dan denk je van, weet je, we hebben 1500, 2000 man. We hebben 4 man beveiliging. We werken met bandjes. We gaan proberen alles in de hand te houden. Van tevoren met onze supporters afgesproken. Jongens, geen vuurwerk op terrein. Het is een enorm dubbel gevoel als je ziet wat we dan allemaal doen en wat voor feest het is. En je krijgt dit, dan denk je, ja, ja. En nu? Want het probleem is niet dat ja, het probleem is, hoe ga je het handhaven? Wij willen heel graag, we willen van alles doen, maar het is gewoon niet te handhaven.
3: De politie is hier niet geweest. Ze waren wel op het terrein en ik had ook gezegd van, joh, wacht eventjes, dan kunnen jullie erop letten. Dat hebben ze niet gedaan. Goed, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, die hebben ook geen zin om achter een stel jongetjes aan te rennen met vuurwerk.
1: VFC zegt dat de club onder een vergrootglas ligt na de derby tegen Sion. Bij nieuwe overtredingen dreigen maatregelen zoals puntenaftrek, wedstrijden zonder publiek en sancties voor betrokken supporters.
2: En dan is het enige wat je kan doen is aan je trouwe supporters vragen voor, jongens, willen jullie alsjeblieft meedenken? Willen jullie opletten? Willen jullie je best doen? Willen jullie niet de club benadelen? Ik heb de hooligans van het VFC, als je ze zo mag noemen. Dat is een hele leuke groep jongens die echt sfeer maken. Die heb ik nog niet gesproken. Maar ik ga ervan uit dat zij ook meewerken.
4: Ja. Maar mocht het wel gebeuren, dan krijg je dus wel te maken met de maatregelen die in het bericht stonden. Dat verandert de situatie misschien wel.
2: Ja, nou ja, dan zijn we ook genoodzaakt om die jongens, als we ze betrappen, eruit te pikken. En dan krijgen ze echt een schorsing aan de broek. En als het echt uit de hand loopt, ja, dan gaan we misschien wel over proberen. Het is niet anders.
4: Okay.
2: We moeten onze club gewoon gezond houden. En we kunnen het ons niet voorloven om zoveel geld uit te geven om niks.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, nog even doorbijten op deze hemelvaartsmiddag. Het wordt uiteindelijk zo'n 12 graden. Wel blijft het nog regenen. De zon die komt langzaam door. En vanavond dan is hij helemaal te zien. De bewolking die trekt weg, het wordt droog en de temperatuur daalt weer naar zo'n graad of 9.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De gemeente Vlaardingen heeft stevige kritiek op de vervoersplannen van de RET voor 2027. In een brief aan de metropoolregio Rotterdam-Den Haag schrijft de gemeente dat de bereikbaarheid van de stad achteruit gaat en dat Vlaardingen harder wordt geraakt dan andere gemeenten. Voor metro en tram verandert er volgens de plannen niets. Bij buslijnen staan wel grote wijzigingen op de stapel. Zo krijgt lijn 56 een andere route, gaat lijn 57 rijden in Vlaardingen en verdwijnt buslijn 126 tussen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ook vervalt de bushalte bij het Zonnehuis. Wethouder Rens de Ron maakt zich zorgen over de gevolgen voor onder meer woonzorglocaties, winkelcentrum De Loper, het zwembad en scholen in Holy en de Westwijk. Ook bij het Zonnehuis zelf leidde het verdwijnen van de halte tot kritiek. De SP in Vlaardingen startte een petitie tegen de plannen. Die werden ongeveer 800 keer ondertekend. Volgens de partij zijn veel bewoners in het gebied afhankelijk van de bus. De gemeente erkent dat er volgens de nieuwe plannen nog bushaltes op enkele honderden meters afstand blijven liggen. Maar vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met ouderen en minder mobiele reizigers. Daarbij wijzen ze ook op de drukke kruispunten met verkeerslichten op de looproute. Verder vreest de gemeente dat winkelcentrum De Loper minder goed bereikbaar wordt. De nieuwe bushaltes komen verder van het winkelcentrum te liggen en meerdere bestaande haltes verdwijnen. Tot slot betreurt Vlaardingen het verdwijnen van buslijn 126. Volgens de gemeente gaat daarmee een directe verbinding met de omliggende gemeente verloren. Ook het verdwijnen van de halte Floreslaan wordt gezien als een gemis, omdat die dichtbij recreatiegebied de Broekpolder ligt. Meer over de veranderende buslijnen en andere vervoersplannen van de RET vind je op onze website. Dit is 2.nl.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: De eerste elftallen van het Schiedamse Ketel Spaland en het Vlaardingse CWO maken allebei nog kans op het kampioenschap. Met nog 2 wedstrijden te gaan staan de clubs op plek 1 en 2 van de competitie. De strijd om de titel nadert zijn beslissende fase.
3: Je voelt dat je dichtbij bent. Dat had je eerder ook. Misschien was je nog wel dichterbij eerder qua stand die je voorstond. Maar goed, die punten heb je op dezelfde manier weten te verliezen als dat je ze hebt opgebouwd. Namelijk iedereen is bijna vergelijkbaar met elkaar in deze competitie.
4: Kijk, na de laatste wedstrijd tegen CWO stonden we 8 punten achter. Leek het een onmogelijke opgave om nog voor de bovenste plaatsen te gaan. Toen hadden we ook het gevoel nog dat we de periode misliepen. Die hebben we de week erop in ieder geval gepakt. En vervolgens liet CWO wat punten vallen en dan kom je ineens weer gelijk te staan.
3: Natuurlijk, het is een derby als in de Waterweg derby, zoals anderen het zullen noemen. Vlaardingen en Schiedam. Maar het is niet zozeer dat je zegt van onderlinge strijd qua haat en nijd. Op die manier zeker niet. Sterker nog, Paul van Loenen, goede vent. We gaan goed met elkaar om daarin. Eerder zei hij zelfs van gezien die voorsprong, wij zorgen dat jullie kampioen worden. Toen hebben we zelf dingetjes laten liggen waardoor hij ineens in de nek aan het hijgen was. Wellicht doelde hij toen de tijd op Berkel als de naaste concurrent. Maar het is geen haat of nijd.
4: Bij ons in ieder geval speelt het er niet. Het is meer in Schiedam dat er wat echte derbies op het spel staan. Je merkt wel dat het een voor ons een hele lastige wedstrijd is. Want in de historie van de Ketel Spaarland en CWO is de wedstrijd voornamelijk door CWO gewonnen. Waren het niet dat we, denk ik, hier in de thuiswedstrijd wel een resultaat hadden kunnen neerzetten. Maar er is geen rivaliteit.
2: Vorige week stonden de clubs nog gelijk in punten. Maar na de nederlaag van Ketel Spaland tegen Charlo's op zaterdag 9 mei... heeft CWO nu 3 punten voorsprong.
4: Het werd zaterdag uiteindelijk ook nog ingefluisterd door een van mijn spelers die dan geblesseerd aan de kant stond. Hij zegt ook van trainen, natuurlijk is het nu even een teleurstelling. Maar gaan we kijken naar het totale seizoen, moeten wij eigenlijk al tevreden zijn waar we staan. 2 jaar terug speelden ze na competitie om degradatie te ontlopen. Vorig jaar werden we met een jonge groep, met eigenlijk voornamelijk jongens van de club, 5e. En nu zijn we een aantal posities gestegen op de ranglijst. Dus moeten we eigenlijk tevreden zijn. Alleen zo na afgelopen zaterdag voelt dat wat anders soms.
3: En wat denk je nu als je zo dichtbij bent met nog 2? Ja, als je dit nog weg gaat geven, potverdikke, dan word je gek. Dus dat is een kwestie van gewoon stoïcijns doorgaan. En dat doen we eigenlijk het hele jaar al. Niet naar anderen kijken, gewoon je eigen ding doen en dan hopen op anderen.
4: Dus ik had ons wel in de top 4 verwacht. En dan moet het seizoen gunstig lopen en dan ga je voor plek 1 meedoen. En dat is uiteindelijk gebleken.
3: Nou ja, en Ketel en wij stonden vorig jaar tot het laatste moment ook nog dat we naar beneden moesten kijken. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar we eindigden ook vlak achter elkaar 5e en 6e, zeg ik uit mijn hoofd. Maar dat je dan met z'n tweeën zo tot het eind met elkaar meedoet, dat is wel bijzonder. Ja.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En we zijn er maandagavond pas weer vanaf 6 uur met een nieuwe twee actueel. Heeft alles te maken met natuurlijk Hemelvaartsdag. In de tussentijd vind je de laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen wel gewoon op ditis2.nl. Voor nu nog een heel fijn Hemelvaartsweekend. En heel graag tot de volgende keer.

0: Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, nog even doorbijten op deze hemelvaartsmiddag. Het wordt uiteindelijk zo'n 12 graden. Wel blijft het nog regenen. De zon die komt langzaam door. En vanavond dan is hij helemaal te zien. De bewolking die trekt weg, het wordt droog en de temperatuur daalt weer naar zo'n graad of 9.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. 2.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, nog even doorbijten op deze hemelvaartsmiddag. Het wordt uiteindelijk zo'n 12 graden. Wel blijft het nog regenen. De zon die komt langzaam door. En vanavond dan is hij helemaal te zien. De bewolking die trekt weg, het wordt droog en de temperatuur daalt weer naar zo'n graad of 9.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, nog even doorbijten op deze hemelvaartsmiddag. Het wordt uiteindelijk zo'n 12 graden. Wel blijft het nog regenen. De zon die komt langzaam door. En vanavond dan is hij helemaal te zien. De bewolking die trekt weg, het wordt droog en de temperatuur daalt weer naar zo'n graad of 9.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, nog even doorbijten op deze hemelvaartsmiddag. Het wordt uiteindelijk zo'n 12 graden. Wel blijft het nog regenen. De zon die komt langzaam door. En vanavond dan is hij helemaal te zien. De bewolking die trekt weg, het wordt droog en de temperatuur daalt weer naar zo'n graad of 9.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen een schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
1: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
0: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
1: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
0: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer, en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen, en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
0: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
2: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch vanaf staan, en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
0: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht naar het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
1: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
0: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
2: Wat ben je gewonnen?
3: Het beste moment vandaag.
4: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het wel voor de streep.
2: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
0: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
0: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sapa wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
2: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
0: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

ain't no country club either.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.
3: Dit is 2.
4: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.